0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het project. Er kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgeving om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. 25 graden met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Welkom in de platenkast. Tot er nog toe gevuld

Goodheart, je moet er niet naar zoeken. Ze moeten je gewoon vinden, toch? Ja, zo werkt het toch meestal wel in het leven. Hoi, welkom in de platenkast. Dat was Fergal Sharkey, ooit zanger van The Undertones. En een Goodheart natuurlijk. Dan nu een aardige dame uit Down Under, uit Australië. Kylie Minogue.

Hoezo, Justin Bieber? We hadden in de jaren 90 al Aaron Carter. En die had een paar bescheiden hitjes. ja, het is niet vergelijken met Bieber natuurlijk. Waaronder deze, zijn eerste, Crush on You. We gaan nu verder de jaren 80 in. Hij is meerdere malen uitgebracht en door anderen en uitgerekt en gemixt en bla bla bla. Maar dit is de originale overnaam van Laidback. Dit is Sunshine Reggae.

Dat was Shakira met Freshly Ground. Zojuist gemaaid ongeveer. Of zojuist gemalen. Ja, Freshly Ground. En het thema van het WK in Zuid-Afrika. Waka, waka. Was nogal wat over te doen. Want men begreep daar niet waarom er een... wat is het? Een Zuid-Amerikaans in plaats van Zuid-Afrikaans ingeschakeld was. Maar ja, dat is toch wel weer een leuk nummer. En Freshly Ground komt volgens mij wel uit die contrij, als ik het zo goed gezien heb in het clipje. Dus, afijn. Hey, word ik geroepen? You can call me L, zegt mijn grote vriend Paul Simon. Uit de jaren 80.

0: De Rolling Stones en Miss You. En het is anekdotentijd. Dit heeft me een relatie opgeleverd.
1: Hoe dan?
0: Nou, je draait wel eens een plaatje voor iemand bij de radio. En wat gebeurde er? Dat was ongeveer de eerste keer dat ik dat deed. Dan ging iemand een paar dagen weg. En dag of vijf officieel. En toen draaide ik Miss You van de Rolling Stones. En dan was hij binnen 3 dagen weer terug. En had ik een vriendje. Serieus. Dan nu, naar de jaren 70. Begin jaren 70. Met Ramses Shaffi.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Waylon, vrolijke boel in de platenkast. Happy song. De volgende dame is de dochter van Frank Sinatra. En ik vind haar een hele coole tante. Want ik kreeg zelfs een keer antwoord van haar op Twitter. Ja, is niet zo Sinatra. These boots are made for walking.

0: Radio Memory.
1: Goedemorgen.
2: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld. Met de vrienden van Amstel.

Dat was Sertab en ze was een sensatie op het Songfestival van 2003. Een Turks artiest met zo'n dikke hit. Ja, dat heb ik ook al Tarkan meegemaakt natuurlijk, maar geen Songfestival. En ja, dat ze zegt van jippie, wat is dit voor moois? En ze won dus ook prompt met Every Way That I Can. Oh, meneer Sterkenstand staat alweer met strip te zwaaien dat ik mijn mond moet gaan houden. Anders dan de stuur alweer om. Goed, nog gauw een plaatje.

om ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De mat zet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen 10 uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan om de toelating om met pijl en boog. Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De 5 mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek

0: dinsdagochtend met Maywood en Late at Night. Hey, goedemorgen.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Het was geweldig.
1: Ja. Kom er zo over terug.
0: Maar eerst, dit is de title track van de film Fame. Hier bij Radio Memory. Goedemorgen. En bedankt dat u weer met ons wakker wordt.

0: Afscheid nemen van een dierbare. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 01 Zijlestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

geweest op uitnodiging van goede vriend Mike Dupree. Maar ja, voor nog eens dank natuurlijk. Het was een geweldig optreden van Alice Moyet. En die ken je vast van dit nummer. Dat heeft een grote doorbraak geweest. Samen met Yazoo.

John, don't let the sun go down on me. In de ochtendshow hier bij Radio Memory. Ja, over gisteren gesproken. Het was in gezelschap van een paar andere radiocollega's. En, we hebben elkaar zo eens even bekeken van, missen we nu niet een paar nummers? Nou ja, die brengt ze dan niet meer. All Cried Out bijvoorbeeld. Hoort dat All Devil? Nee. Er was zowat een aantal wel leuke nummers en een leuke optreden. Ja!

met de stem van Ed Sheeran. En repeat it in de ochtend. Straks neem ik je nog eens mee naar wat filmmuziek. Met Frankie Valli, maar eerst...

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

Ochtendshow. Straks nog de Jacksons en Blame It on a Boogie. En natuurlijk een moment met de one and only Paul Segers. En over dit nummer gaan we eens naar de jaren 90. Ja. Boys.

0: vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaanderen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot

0: stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke, waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
1: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

als nu één groep Feel Good uitstraalt. Cool and the Gang natuurlijk. Vind ik persoonlijk. In the Haunts. Hier bij Radio Memory. Goeiemorgen. Straks spreek Van Roy met zijn nieuwe Monica. Komt eraan. En een paar leuke. Weet je dan zeker van. Maar eerst Blambe en Calm.

0: Van de 60s tot de 90s. Van de Nillies tot nu. En ook Nederlandstalig.
1: Radio Memory. Radio Memory.
2: Hey, hallo, mijn naam is Frederik en ik ben blij dat u samen met mij luistert naar Erik de Valk.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel

0: 12. En je kan ze bereiken via 054 880 of op www.delijs.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

Yesterday, today and tomorrow. Ja, over yesterday gesproken. Ik kreeg dus de bemerking van Erik. Wat doet dat nu om eens aan de andere kant te staan van dat podium? Zeg ja. Dit is ook van Alison Moyet origineel. Maar wij draaien de versie van René Klein.

ik weet dat dit aan heel veel mensen plezier doet om Queen er nog eens bij te hebben. A Kind of Magic, hier bij Radio Memory in de ochtendshow. Goedemorgen hier. Dinsdag 29 september met Nick Bernhard.

0: trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Gelukkig werd mijn discobal lekker opgeblonken door mijn charmante assistente. Maar voor een dikke merci en een dikke knuffel en een dikke kus, ja, die mag ik niet.

gezondheid van René. Ik hoop dat het wel allemaal goed komt, dat we hem snel terug op het podium zien. Vrienden, bedankt dat u er weer bij was. Natuurlijk morgen, dan doen we dat opnieuw, een nieuwe ochtendshow samen.

0: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen.
1: Ach, alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80. Of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Are you not entertained? Are you not entertained?

Goedemorgen, het is ondertussen dinsdag geworden en welkom in de ochtendkroeg. Start weer vast met de Russ en Ed Sheeran en Are You Entertained? Ja, gaan jullie een beetje entertainen het komende uurtje in de ochtendkroeg, want we gaan de leuke hits op u gaan loslaten op deze ochtend. Wat dacht je van Coco Robin nog? I Thought You Were On My Side.

Blijkbaar zijn littekens mooi volgens deze Alicia Cara. En Scars to Your Beautiful. Dat is een beetje de meningen verdeeld als je het mij gaat vragen. Maar nu tijd voor Dana Winner. En ze heeft het over de stilte van de stad. En die kan mooi zijn, geloof mij.

Als hij deze uitbracht, was hij zeker geen absolute beginner, deze David Bowie. En het was trouwens een kei van een hit. We gaan nog een beetje onze nieuwe artiesten gaan promoten. Wat dacht je van deze Lize van Dalen? En kus me snel vannacht. Cool.

Het was even op de Franse Tour met Nancy Holloway en Tout va pas comme ça. En ja, we gaan een beetje van alles gaan draaien. Natuurlijk ook deze Alan Walker. En Alan

Christina Aguilera en The Genie in a Bottle. Iedereen zou zo'n geest in een fles moeten hebben. Het zou heel gemakkelijk zijn. Zou je drie wensen mogen doen? En dan zou de wereld een beetje er anders ook uitzien natuurlijk. Afrojack nu, Fusing Spree, Wilson met The Spark. A little bit of misfit dancer, a little bit of JoJo dancer.

Dit was eigenlijk het prille begin voor deze Gary Haggard na het winnen van de San Michel. Het allermooiste en kei van een hit geweest. En dit was ook een kei van een hit. Deze van City to City. Een van die mooiste, The Road Ahead.

Cat's Eye en The Animal, zich gedaan als een beest. Ja, ik ken die uitspraak. Ik heb die nog gehoord. En soms maken ze beesten van jou, geloof me vrij. Maar nu een beetje rustiger met deze Greg David en Fill Me In Now.

0: En we gaan het een beetje invullen hier op deze dinsdag. Ziezo, dit was bij de ochtendkroeg voor vandaag. Zeg bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, hou hem vooral op je favoriete radio. En graag tot morgen.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijgen nog bloed, sweat en tears met spinning wheel. Tot morgen.

0: Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

0: destijds als een van de kopstukken van een nieuw romantic scene. En werd nog jaren achtervolgd door dit beeld. Tony Hadley en zijn brave broer.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Aha. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom.

ergens in 1970 zagen ze het licht in Londen. En is de Lighthouse terug van weg geweest in de show. Waar de plaat thuis wordt Love Grows With My Rosemary Ghost. Ja, zometeen een fijne achter de keuken gordijnen. Lekker toch? Ja. Oh. Krijg nu al de kriebels. Durf niet meer te komen in de keuken. Wat zal zich daar zo wat in afspelen? Plaatjes met gaatjes. 45 toerenplaatjes. Kijk ze glimmen. En ze draaien nog steeds volop. Dit zijn de Stylistics.

0: Was dat Jimmy Helms, hè? Ja, maar dat is wel lichtig. Tuurlijk.
1: Vanachter de keukengordijn.
0: Misschien heb je hem ooit wel ergens in een donker hoekje zien stiekem dansen. Maar goed, vooruit 1986 ging hij helemaal solo, hoor. Ja, toen dacht hij, we kijken het met Toontje Lager. Hier is Erik Meesie.

zeggen, een beetje uit het straatje van Melba Moore, onder andere zou je zeggen. Moe's en wat nou? Ja, beetje dezelfde sound. Maar goed, alles wat lekker is, bovenal voor niet zoveel, dat is het scoreboek is een beetje het recept van de middag, de rodeo.

1962 begonnen in Birmingham als Close Harmony Trio onder de naam The Cliftons. Ja. The Plotins. Juist, inderdaad. Een van de eerste singles werd zelfs gebruikt door Radio Caroline. Het piratenstation. Nou ja, piraten, gewoon vrije radio, jongens. De Caroline, weet je nou wel. En dan nog altijd iets. Ach, you've got your troubles. Here comes that rainy day feeling again and again. This golden ring. En juist, here comes again. Dit is de middel van de show. Van links naar rechts. Van voor naar achter. Hey, hoppakee. Daar gaan we weer. Oh ja, we zijn ook op Facebook. Leuk, hè? Wees welkom bij de club, vrienden. Ik heb voor jullie Life is Life van Opus.

0: Ik associeer me toch ook niet met een wit A4'tje of zo. Goeiedag, mensen. Rio de Janeiro, daar gaan Alice en Karen mee, hoor. Even de laatste in de show, voor wat betreft vandaag. Makkelijk, ik nog veel meer.
1: Ja.
0: Wat hier? Morgen. Tuurlijk, dat hebben we er weer. Maakt er nog een leuke dag van.

Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevit schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk

0: welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.
1: Hey Pierre, tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De beste muziek
1: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
3: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

Deze mannen ken je nog wel van Let's Go to the Party. We draaiden de Pokologo Gang. Dinsdag 29 september, iets over 11 uur geworden. Goedemorgen allemaal. Memory. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Met nu Brian Adams.

was een hele mooie single van Willy Sommers, Dromen van Verre Stranden. We gaan richting And I was made for loving you, you was made for loving me. Hey, goedemorgen allemaal. Jullie zijn maar samen aan het luisteren naar het programma. Dat doet me trouwens heel veel plezier, hè. Geniet ervan, van de mooie platen die we nog draaien tot 1 uur. Tot aan Johan de Radioman.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoft eerst op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory. Goedemorgen.
2: Y'all ready?

Aldrich van Milking, I Don't Care, hier op de radio. En dat is een zomerhit uit de jaren 80, hè? Riheira en Vamos Alap.

Was er eentje van de kanie? Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaakradio Memory moet je met je meenemen. We gaan stilzaam richting reclame met de Confetti Sea in China. En dan nog eentje van Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dat oude goud in uw lader waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Was er nog eentje van Fat Domino, Jambalaya. We gaan richting 12 uur. Ik zeg graag na 12 en we dansen weer het meer. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Ik heb voor jou nog deze van Johnny and the Hurricanes. En we draaien Red River ook. Graag tot na 12 uur.

Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones.

0: 75 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-5530-1. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je Tony van Beveren.

We draaiden Wham in de tijd onder leiding van George Michael. We draaiden Wham, I'm Your Man. Dinsdag 29 september, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Johan de Radioman hier bij Radio Memory. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Ik heb voor jullie allemaal wereldwijd Roy Orbison. En we draaien...

was er eentje van Snap. Je kent ze nog wel van Ride Him as a Dancer. We draaien de Cold of Snap. We blijven maar de platen doordraaien hier in het programma aan tafel met Tony van Beveren. De volle plaat is een plaat Zomeravond met jou. En dan nog net voor reclame draaien we nog een Franstalige plaat van Gilbert Montagnier.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Hey. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompagnie.be. Voor jouw eindwerk

Hele mooie versie gebracht door mannen uit Nederland. We draaiden de Mami Lady Blue hier op de radio. De volgende plaat is eentje speciaal voor alle fans van Wiltura. We draaien ze ook heel speciaal voor Jurgen, Tinneke en Rune.

van de grootste successen in de tijd, 1970, we draaiden The Kinks en Lola. En dit zijn de geluiden.

was er eentje van Shaking Steve Zijn Mind. Ons programma zijn we nog stilstaan ten einde. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen. Onze collega Johan de Radioman krijg je straks na 1 uur met zijn programma. We gaan nog indraaien net voor reclame in de Duitsstalige plaats van Marian Rosenberg. En we draaien...

Ja, dan ook Bruce Springsteen, I'm on fire, was het voor vandaag op deze dinsdag 29 september tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Johan de Radioman met zijn programma. Nog veel pret met de komende collega's. Ze maken nog een fijne dinsdag namiddag van. Ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren hier bij Radio Memory. De groetjes en graag tot morgen ietsje na 11.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die dus krijgt je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imoteras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoteras.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuigd, want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn.

Allemaal welkom in deel 2 van de mooiste muziekmix op deze dinsdag 29 september 2026, 14 uur en 7 minuten. En ik ben bij u tot 15 uur en nadien wordt hier natuurlijk opgebroken door de collega's hier bij Radio Memory. We zijn begonnen met eentje van Mark Almond. Als u een verzoek wilt aanvragen, heb je nog even tijd, 02-6699-660. Céline Dion heeft op dit moment, of is bezig op dit moment met optredens in Parijs. Ik weet niet of het al gedaan is, maar we gaan toch nog eentje van haar beluisteren. Ik weet niet of ze het daar gezongen heeft. Maar ik heb voor jullie vandaag L'Abandon klaarstaan.

Dat was niemand minder dan Hans de Boer met het liedje Annabel. En ik vraag me af hoeveel keren hij in dat liedje Annabel heeft vernoemd. Ik heb het niet geteld, ik zou het een keer moeten doen. Voor de reclame heb ik nu eentje in Duits klaarstaan van een zeker Hansi Hinterseer. Kus mich, kus mij.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Shayla en Be Devotion was dat met Love Me Baby. De volgende is eentje van bij ons, Nederlandstalig. De Sergio en zij gelooft in mij. Ja, ja, wij geloven in u. Gevolgd door eentje van Engelbert Humperdinck, Aman Without Love.

0: Ik heb net een berichtje gekregen van Wendy. En zij vroeg een plaatje dat ze opdraagt aan het Memory Team en aan alle luisteraars. Het is eentje van Yves Berendsen, Terug in de tijd. En wel, Wendy, geniet ervan.
1: Elke dag samen, de tijd die vloog.

Als ik aan het babbelen ben natuurlijk, vergeet je dat muziekje aan het draaien is. Een suggestie was dat om op prijs te gaan. Bijvoorbeeld Brazilië. To Brazil van de Venga Boys. En nu heb ik eentje van jaren terug. Met Piet Veerman als frontzinger, zoals men zegt. The Catch met Be My Day.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Dat was de groep OMD met So In Love. Ik heb er nu twee achter elkaar staan en dan gaan we samen nadien afscheid nemen wat deze namiddag betreft. Wat betreft de mooiste muziekmix hier bij Radio Memory. Bonnie M met Belfast en dan Cadillac, zou je een wagen voor noemen? Ik weet het niet persoonlijk, maar dat is eentje van Johnny Hallyday.

Wel, langzaam tijd om afscheid te nemen. Bijna 15 uur. Ik heb er nog 2. Avicii, Tim, zijn voornaam met brother. Dan een stukje instrumentaal, maar ik ga toch eerst op het gemakje zeggen. Volgende week ben ik terug, maandag, met Souvenir Souvenir, dit van 20 tot 22 uur. Ik wens u nog veel plezier met de collega's na mij. En profiteert van het mooie weer, want het is naar het schijnt plus minus tot in het weekend. Prachtig na zomerweer. Hou jullie goed allemaal en bedankt voor het luisteren. Tot later. Tada!

0: 19 Europese landen zijn inval gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dodd de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: Welkom bij ons.
1: Welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ik mag jullie weer meenemen door de middag. Tussen 3 en 4. Ik heb een heleboel goede muziek om dat te doen. Waaronder deze van de Simple Minds. En die bewijzen dat ze nog altijd alive en kicking zijn. Yeah.

Straffamadam Straight Up. Ik heb nog twee straffamadammen in de rij staan. Straks komt een straffamadam uit de jaren 60. Dat is Erna Franklin met Peace of My Heart. Eerst een momentje met Whitney Houston. It's

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

Sandy Coast en Summer Train. Straks neemt James Blunt ons mee naar 1973. Eerst blijven we hangen in 1963. Trini Lopez, if you want.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Ja, als je een narcose nodig hebt om van iemand te dromen, dat is toch wel een heel klein beetje vreemd als je het mij vraagt. Matteo vond het allemaal prima, narcose. Zo'n narcose, dat verandert natuurlijk je hele leven. Everything changes.

Iedereen kent ze van Psycho Killer, maar dit waren de Talking Heads met And She Was. Tijd voor een portie geluk nu. Get Lucky, Jermaine Stewart.

zit er alweer op voor mij voor vandaag. Ik hoor jullie graag morgen terug tussen 3 en 4. Eerst komt Captain Sensible nog even langs. En die zegt, what? Nog een hele fijne dag.

0: In 19 Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
7: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

In 19 Europese landen zijn inval gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott

0: Radio Memory en bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Ivan Plettings.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager, zon in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

0: 25 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten en dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dag lieve luisteraars van Radio Memory, ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
4: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

Boom patat, en dat was Sherio. Niet minder dan van Justin de Wild. En dat in navolging van onze hitschijf van de week nog tot en met morgen. Ons Larissa en Gek op jou. Volgens mij toch weer ja, een hit van je welste die ze te pakken heeft. En vandaag, ja, normaal begin ik met de titel Dinsdag 29 september 2026, 10 minuten na 6. Voilà, was ik even vergeten, ook was heel even van mijn malk. Ik heb een beetje buiten gelopen, mensen. Zo lekker weer. Echt waar, als je kan en je hebt nog de tijd vanavond, dan moet je zeker en vast eens buiten gaan lopen. Het is zo zalig weer. Ah. Het zijn misschien de laatste dagen voor de winter dat wij nog een keer echt in korte mouwen kunnen buitenlopen. Alleszins wil ik bedankt zeggen aan mijn vorige collega's en ook de mensen van de avondprogrammering. Die komen er straks aan. Maar er is ook iemand jarig vandaag. En dat is onze... wat ging ik nu zeggen? Nu ken ik... verdorie, nu kom ik op zijn naam niet meer. Oh... ja... ik ben zijn naam vergeten. Allee, hoe kan dat niet? Ja, ik zal mijn plaatje straks draaien. Ik ben echt zijn naam vergeten. Ja, maar is dat nu niet erg? Dat is de leeftijd. Voilà. Oké, we zullen deze draaien.

0: of ik sterk genoeg ben. Natuurlijk, Cher en I'm Strong Enough. En vandaag, zoals ik daarnet zei, is er iemand jarig. En dat is niemand minder dan onze Noah de Vos. Die wordt vandaag 17 jaar. Van mij uit en van het volledige Radio Memory Team wensen wij hem een hele dikke proficiat. Ik zou zeggen, nog een jaarke en je mag met de auto rijden. Dat zij erbij. Ik heb een hele mooie plaat voor jou klaargezet. Ik had ze misschien al verklapt. Ik hoop dat je mama is kunnen zwijgen. Maar ik weet dat je heel goed Frans spreekt en daarom deze plaat. Het is een van mijn lievelingsplaten. En ik hoop, ik weet niet, ik ken je ja, een beetje. Maar ik denk wel dat een plaat is bij jou zal passen. Ik dacht eerst van de zangeres zonder naam, maar nee, dat was het niet. Hè. Dus deze maar. We gaan even luisteren naar hem. Een hele prachtige heet. Patrick Bruel, Cassé la voix.
1: Si ce soir... J'ai pas envie

terwijl het binnen in onze studio's hier nog altijd 26 graden warm is. Ja, ja, ja. Ik ben binnengekomen, was het buiten nog 28. Speciaal voor onze Noah, Hippe de Piep, Hoera, Patrick Bruel en Cassé Lavoie. En deze plaat is afkomstig van Zucchero. En zij hebben het over Il Volo. Zo dadelijk krijgt u de broodnodige advertenties. En daarna het plaatje van Rudolf Stevens, zijn nieuwe plaat. Aangevraagd door zowel ons Rozeke als door Erik. En ze vroegen beide de plaat van Rudolf Stevens. Van 's morgens tot 's avonds. Die gaan we zo dadelijk gaan draaien.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

Oh la la la la, hij mocht nog thans niet beginnen zingen van mij. Wat zeg ik nu? Ik ga hem eens een stuk op zijn lap geven. Voilà, zwijgen jij nog. Dat was de eerste plaat van Rudolf Stevens. En van 's morgens tot 's avonds, die werd aangevraagd door Roosje en ook door Erik. Ons Franske, die vroeg een plaatje van Jan Boy. En waarom ben je niet van mij?

Franske, het zal een vraag voor altijd blijven deze. Waarom ben jij niet van mij? Gezongen door Jan Boy. Een hele mooie plaat wel. En onze volgende plaat, dat is er eentje... Oh, hij is nog niet uitgezongen. Dat is er eentje van Kevin Kestan. En die heeft het over zomer voor altijd, mocht het maar waar zijn. Ik zou de eerste kandidaat zijn om in de rij te staan.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond. Radio Memory.

Johnny erover en waar zijn al die mooie jaren? En ik heb een heel toepasselijk plaatje gevonden van Wiltura. Denk dan mijn muren hier, dat die allemaal grote oren hebben. Daarom vraag ik me wel een keertje af. Wat als die muren konden praten? Wat zouden ze dan allemaal vertellen? Wel, Wiltura, die heeft er een liedje van gemaakt.

Wat een prachtig nummer, dit van Wiltura en Als de muren konden praten. En ik heb nog één melodietje klaarstaan en daarna gaan we eens wat boemboem spelen in het tweede uur. Ik ga ze straks nog draaien in deel 2, de nieuwste van Steve Tielis en Piet Uizentruid. En wat hebben we vandaag geleerd? Wel, we zullen het een keer zien, maar eerst nog deze. Ik hoor hem heel graag, dat liedje, gewoon zomaar. Het is Wimmy Bauma uit 2012 en de ring die je draagt.

Libby Bauma uit 2012 en de ring die jij draagt. En de volgende was op aanvraag van onze Rudolf. Ik moet er even zijn tekstje bij nemen, want ja, ik ben nogal vergeetachtig. Allee, vooruit. Hij zegt, bedankt om een plaatje te draaien van Wiltura. Gewoon een geweldig knuffelnummertje. Haha, die krijgt een knuffel terug. Nog een fijne avond en draai je ook nog eens de nieuwste van Jamie Dean. En het kan niet alle dagen zondag zijn. Wel, die staat klaar bij mij. Ook een hele mooie plaat deze. We gaan er samen naar luisteren.

zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten en dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een

0: Auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt. Er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Ja, wat er allemaal met een mens kan gebeuren, hè. Een keer dat die draadjes een beetje in de war raken. Of ze niet meer goed vasthouden. Maar ik heb goede breinaalden, dus ik ben ze allemaal heel mooi vast aan elkaar aan het breien. Onze Geert die belde. Hij zit volop in de vruis. Dus Geert en Vivian, heel veel moed, heel veel courage, like dat ze hier zeggen. En laat er maar een beetje spoed in komen met deze plaat die jullie hebben gevraagd. Het is een beetje een zomersplaatje, maar dat mag ook vandaag. Hier is Rocco Granata met... Ja, ja, ja.

heel speciaal gevraagd door Geert, die nu met dozen en zo aan het slepen is. En dat was niet minder, even klein geduld, ja. Niet minder dan Rocco Granata en Zomersproetjes. En ben je klaar? Want hier is nog een gouden remake eigenlijk van Willy Sommers. En Als een leeuw in een kooi. Daarna gaan we er een lap op geven, hè, zeg. Luister maar even mee naar deze.

Wil Zomers en al zijn leeuw in een kooi. En deze werd aangevraagd door Vivianneke, speciaal voor haar Geert.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te benen, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App. Android.
5: Radio Memory.
0: Goeie avond.

Ik hoop dat ons Wendyke aan het luisteren is, want hier gaat ze helemaal wild van. Deze Hugel met Salto en Jamaican. En deze vind ik wel een hele leuke, een topplaat om op te dansen.

Pizza and Faithless and the New Religion. Deze vind ik ook een mooie. Een Nederlander, ja, want daar komen de leuke liedjes, hè. Hij noemt Rutger van Barneveld. Ik dacht dat dat vroeger een judoka was of zo. Maar hier is hij met Zwoele Zomernachten.

was een wijs nummer deze zomer. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En zo dadelijk nog eentje voor ons Franske. Maar eerst deze Another. Samen met 55 Ultra. And Talk to You.

nummer van Ilse de Lange. Het is zo ongelooflijk, zo incredible. Ik had het daar net al beloofd dat het nieuwe plaatje van Steve Tielens en Piet Uizentruid eraan kwamen. Wel, ik heb het heel speciaal voor jullie klaargezet. Ja,

0: Met Piet Huizentruid en deze
1: Steve,
0: nieuwe plaat. Wat hebben we vandaag geleerd? Ik denk dat ze heel veel geleerd hebben. Vooral dat die in oven moet afstaan. En ons Franske die vroeg nog een plaatje aan. En dat ga ik dan ook voor hem draaien. Eentje van Bobby Prins. Ik mocht zelf kiezen. Als mijn leven nooit kon overdoen.

Ja, ik wou jullie even beet nemen, hè. Het was Busy uit de beste zangers van 2026 met de nieuwe versie van Anne. En dat was origineel van Clouseau. Oei. Wat is het hier allemaal lawaai te maken? Ik heb nog een mooie plaat voor jullie klaarstaan. Even luisteren. Michiko. Jason Derulo. Featuring Melody. Een prachtige dansplaat.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Jennifer Lopez samen met David Guetta en deze Save Me Tonight. En ik heb nog een knaller voor je klaar liggen. Reggie featuring Teddy B. And You'll Never Let Me Down. Nog tot 8 uur krijgt u de mooiste muziek bij Radio Memory natuurlijk.

0: en Milo en Forever Young. Tijd voor mij voor afscheid te nemen. Ik wens jullie nog een prettige avond. Geniet er nog van en geniet nog van de zomerse temperaturen buiten. Hier in de studio is het nog 26 graden. Morgen zijn we er terug tussen 6 en 8. De groetjes, doei. En de laatste plaat is er ook eentje op aanvraag. Deze. You Touch My Tralala. Gunther en de Sunshine Girls. En Ding Dong Song. Nog veel plezier met de komende collega's. Als eerste Camille Janssen. En dat de Hits from the Heartland. Wat mij betreft, ik hoor jullie morgenavond. Groetjes en tot dan. Doei.
1: Oh, you touch my tra-la-la.

zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten en dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse

0: Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495-553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Summer's gone, but fall is here. Just the right temperature.
7: Cool. That is so cool.
6: And just the right mix of country hits. We're bringing the biggest names in country to your radio.
8: Feel good. Feels good. Feel good.
9: Give me that music. Turn it up.
8: Turn it up.
10: You can just identify with it.
11: And I just love listening to it.
12: Rock out and have a great time. It's my station.
13: I love this station.
14: I love this station.
15: The best country is right here.
16: That's right.
17: We're just living that country life.
18: That's all I listen to.
6: Just ahead of another long stretch of non-stop country. The best new country for the Netherlands, Belgium, and the Dutch Caribbean. It's from the heartland with community.

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan and Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co-Wetzel.

rond deze tijd begint in de USA het NFL voetbalseizoen weer. Daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Hits from the heartland.
6: Hey, this is Luke Combs.
7: I'm Dash.

welkome Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snel stijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, de beste new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellen Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds...

Cha-cha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson en John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. En there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen, Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.